0: Ja, voor ze het kopen aan.
1: Dus waar schrik je nou niet in voor? Dus waar schrik je nou niet in voor? Dus waar schrik je nou niet in voor?